het me voor de je geheim. Daarom stik je aan mijn nazel nur iets glazel. Und misch me in was anderes nie hinein.